Ik ga met mijn latijntje en mijn latijntje met mij. Daarboven schijnen de sterren, daaronder schijnen wij. Het licht gaat uit, wij gaan naar huis. Rapimmer, rapammer, rapoem. Het licht gaat uit, wij gaan naar huis. Rapimmer, rapammer, rapoem.